Pliivgia, dad Antonia Sonder. Ils dagots da la pliivgia batten stagn ancunter la mia fanestra. Els pecchen e croden. Dantan scutot ils fisenten me, davainten calm barnia.